Bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is...

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

EBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt al een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Dit is VBRO.

0: elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Dit is VBRO.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zijn licht wisselvallig. Daarbij krijgen we van woensdag, laten we zeggen tot en met zaterdag, een temperatuur die een stukje lager gaat zitten. Zeker naar woensdag, donderdag toe, maxima van een 19-tal graden. Die 20 zal iets moeilijker te bereiken zijn dan. Maar tegen het eind van de week lopen die temperaturen weer op en gaan we weer toch richting een graad of 20. Daarbij dus een licht wisselvallig weerbeeld. Er kan hier en daar al eens een bui vallen, dat is woensdag zo. Donderdag zou het een beetje kunnen regenen. Vrijdag, zaterdag misschien weer een bui. Maar die hoeveelheden zijn allemaal klein en eigenlijk niet voldoende om er nog altijd heersende droogte te breken, want het is nog altijd droog. Er is hier en daar wel alles wat gevallen de voorbije weken, maar niet voldoende om de droogte te breken. Integendeel zelfs, als we kijken naar de vooruitzichten voor de komende 10 tot 14 dagen, daar zit weer heel weinig of zelfs helemaal geen neerslag op vele dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
4: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Zuinkerk hebben maandag een 20-tal landbouwers, zoals we eerder al melden in ons nieuws, geprotesteerd tegen de start van de ventiluswerken. En dat terwijl netbeheerder Elia er de eerste voorbereidende ingrepen toelichtte. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. Eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kilovolt luchtlijn langs de E403, die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Het bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugse gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald. Maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annie Klambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester en vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege. Klambrecht roept vrouwen op om te blijven duwen en doorzetten. De Boon Literatuurprijs 2027 krijgt volgend jaar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne de Bie als gastvrouw. De Boon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor 50.000 euro en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van 5.000 euro in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart... wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op één centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het vormt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van €480. Daarvan is €240 met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder L-teken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 20:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard. Maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten. Hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uit puren vandaag. Bovendien, ook met de lichte wisselvallig weerbeeld, al valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui. Maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden. Vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust. Maar ook landinwaarts waait die per moment en toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Feestzaal Pigalle.

0: gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pikal graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

hit hadden ze ermee. De afgelopen zomer Aaron Blommaert en Zoé Lieve, Tranen van Goud. Nu, afgelopen zomer, Thomas, let een beetje op je woorden. Het is nog altijd de 16e van september vandaag. En dus officieel nog altijd zomer 2026. Wat dat betreft heb je nog 3 afleveringen te goed van de zomergroetjes. De lunch vanmiddag tussen 12 en 1 uur. Vandaag woensdag, morgen donderdag en overmorgen vrijdag. Ja, dan is het wel de allerlaatste. In een presentatie van VBRO's, Rudy Meins, straks weer na het eerste middagnieuws.

was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

maakte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd

Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De braal die verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed

0: vandaag is weer erg zacht gestart. We zitten met minima vanochtend vroeg 13 tot 15 graden. En dat is eigenlijk wel wat hoger dan aanvankelijk in de kaarten zat. Het is een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Anders en Hugo Sigal, die gaat trouwens ook optreden tijdens het concert dat Erik heel binnenkort, mogen we toch wel zeggen, zal geven in Sint-Amans, een thuisbasis. Daar komen tal van andere Vlaamse artiesten langs, waaronder dus deze Hugo Sigal, met wie hij dus, dat is een certitude, dit nieuwe duet zal zingen in Vriend voor het Leven, deze week de VBRO Trotsplaat. Een heel goede morgen allemaal.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Zuinkerken hebben maandag een 20-tal landbouwers, zoals we eerder al melden in ons nieuws, geprotesteerd tegen de start van de Ventiluswerken. En dat terwijl netbeheerder Elia er de eerste voorbereidende ingrepen toelichtte. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. De eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kV luchtlijn langs de E403, die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugse gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald. Maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annie Klambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester en vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege. Klambrecht roept vrouwen op om te blijven duwen en doorzetten. De Boon Literatuurprijs 2027 krijgt volgend jaar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne de Bie als gastvrouw. De Boon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor 50.000 euro en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van 5.000 euro in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart... wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op één centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het vormt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van €480. Daarvan is €240 met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder L-teken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Wat mogen we verwachten van het weer over weinige ogenblikken? Is hij weer aan zet, onze weerman Geert Naessens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten. Hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uitpuren vandaag. Bovendien, ook met een licht wisselvallig weerbeeld, al valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui. Maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden. Vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust, maar ook landinwaarts waait die per moment en toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Deze Freek van der Hooy heeft nog heel wat pijlen op zijn boog. Zo heeft hij me in het oor gefluisterd. En ja, laat maar komen, hè, Freek. Meer van dat graag. Die leuke, goede Vlaamse producties, dat hebben we nodig hier bij de radio die trots is op het Nederlandstalige lied. Freek van der Hooy met zijn zomertitel 2026. Dat was nog een keer de mooie Monica.

vandaag is weer erg zacht gestart. We zitten met minima vanochtend vroeg 13 tot 15 graden. En dat is eigenlijk wel wat hoger dan aanvankelijk in de kaarten zat. Het is een trend. Een trend die we al de hele zomer zien. Dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september. En zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijks valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral aan zee redelijk goed door, maar ook landin.

Dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen. Met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel. En grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op. Halen we weer een graad of 20 met kans op een bui. Dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

0: Ja, wees nu eens eerlijk, luisteraar. Als er een koning van het feest zou moeten aangesteld worden, dan zou hij er toch wel een heel grote aanspraak op maken, zeker op die troon. Frans Bauer was dat in de staart van onze VBRO-ontbijtshow van vandaag, woensdag 16 september. We gaan naar 9 uur toe. Dan ronden we af met het morgennieuws. Meteen een update van ons ochtendjournaal hier bij de VBRO. Dan zijn we klaar voor het ochtendblok. Daarin zit natuurlijk weer koffietijd na een uurtje nieuwe muziek in een presentatie van Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62. Of info@vbro.be. Uit je regio. In Zuinkerk hebben maandag een 20-tal landbouwers, zoals we eerder al melden in ons nieuws, geprotesteerd tegen de start van de Ventiluswerken. En dat terwijl netbeheerder Elia er de eerste voorbereidende ingrepen toelichtte. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. Eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kilovolt luchtlijn langs de E403, die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Het bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald, maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annie Klambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester. En vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege. Lambrecht roept vrouwen op om te blijven duwen en doorzetten. De Boon Literatuurprijs 2027 krijgt volgend jaar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne Bie als gastvrouw. De Boon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor €50.000 en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van €5.000 in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart, wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op 1 centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het wordt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van €480. Daarvan is €240 met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder L-teken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Mr. Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Brugge is gisteravond een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. Het incident gebeurde rond 2 uur in de Bouvriestraat. De jongen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. Hoe hij uit het raam kon vallen en waarom hij tijdens de schooluren in het hotel was, wordt nog onderzocht door de politie. Op de A11 in de richting van Brugge zijn gisterenmiddag 2 personen gewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van Dutzele. Een personenwagen begon om een onbekende reden te slingeren en botste tegen de betonnen middenberm. De bestuurder en zijn passagier werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was een lange tijd 1 rijstrook versperd, wat voor verkeershinder zorgde in de richting van Brugge. Een 54-jarige vrouw uit Oost-Rozebeke is gisteravond gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Zulte. Op de staatsbaan week ze met haar wagen om een onbekende reden af van haar rijvak en botste frontaal met een vrachtwagen. De vrouw bleef bij het bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Waregem. Over de ernst van haar verwondingen is voorlopig nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het ongeval zorgde tijdens de avondspits voor heel wat verkeershinder. In Ieper is gisteren namiddag een vrouw met haar elektrische fiets in een met water gevulde gracht terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Zillebeke voetweg vlak bij de Zuidering. De vrouw kwam gedeeltelijk vast te zitten onder haar fiets en kon niet meer zelfstandig uit de gracht. De brandweer bevrijdde haar. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis. Op die locatie zijn momenteel nutswerken bezig en is er normaal geen doorgang voor fietsers en voetgangers. In de Rumbeke wil de stad Roeselare de fietsoversteek aan de brug aan de E403 aan de Isegemse straat veiliger maken. De oversteek ligt nu onder de brug en is daardoor onvoldoende zichtbaar. De stad wil de oversteek verplaatsen tot voor de brug en start daarvoor een onteigeningsprocedure om een klein stuk grond te verwerven. De gemeenteraad buigt zich volgende week over het dossier. En in Ingelmunster hebben 3 personen een plaatsverbod gekregen na aanhoudende overlast in het centrum. Volgens burgemeester Kurt Windels ging het onder meer om alcoholgebruik en het achterlaten van afval. De 3 mogen zich voorlopig niet meer begeven op het Marktplein in de Dreef, aan het skatepark en in de stationsomgeving. De gemeente benadrukt dat er hulpverlening beschikbaar is, maar dat de overlast niet langer wordt getolereerd.
3: Mm-hmm.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196.

Je hoorde Rini van de Kerkhof met kriebels in mijn buik. En ze zeggen altijd, als het kriebelt, dan moet je krabben. Goedemorgen, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en ik ben blij dat we samen gaan luisteren naar onze koffietijd. Goeie liedjes en een scheutje koffie op zijn tijd. We gaan starten met de Havenzangers. Het is nooit goed, dat zou ik geloven.

Toch wel een opmerkelijke opname van Tamara en Tom Davies. Dorst in de Smetse. Een heel apart liedje, vind ik. Laura Lien, dat is de volgende naam op ons lijstje. Casanova. En die kan het weten.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten. Hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uitpuren vandaag. Bovendien, maar ook met de lichtwisselvallig weerbeeld, al valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui. Maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust, maar ook landinwaarts waait die per moment en toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: Dit is VBRO.

Vorige week nog onze trotsplaat Josef Sepp, de liefde blijft. En wat er ook blijft, dat is lachen is plezant, want we lachen graag, zoveel als maar kan. En het is vandaag woensdag, dan weet je wie je mag verwachten. Wel, onkel Erik.

0: Voilà, en hier zijn de terugluisteraars met een nieuwe aflevering van de Moppetrommel. De luisteraar is vandaag weer de ster van het veld, zeg, want die belt op ons bekende nummer. Kijk, voilà, daar gaat de telefoon al. Begon ik luisteren wie dat van de lijn hebben. Hallo, met de Moppetrommel van Noeklerik.
1: Hallo, Noeklerik.
0: Ja.
1: Ja, het is Benny Per hier, hè.
0: Ah, Benny Per, zeg.
1: Ja.
0: Dat is lang geleden.
1: Is hij permitteerd voor ook een mopje te vertellen?
0: Dat is goed dat je gebeld.
1: Allee, voilà, hier komt hij weer.
0: Ja.
1: Er zitten twee vogels in een boom en te kijken naar een schildpadde die iedere keer weer uit de boom springt en met zijn potjes wappert.
0: Ja.
1: En achter de 22e keer zegt die ene vogel tegen die andere: schat, bijzen dat toch beter is dat me dan u toch een keer gaan vertellen dat me hem gaat opteerden, hè?
0: Ja, oh ja, oh, het was dat schildpaddetje wel eer, toch?
1: Het is nog leuk, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker weten, Benny.
1: Ja, allee, nog veel groetjes van Benny Perren, hè?
0: Allee, zeg, bedankt voor de moeite, bedankt voor het bellen en tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende keer, hè, doe ik leer ik. Beste wij.
0: Ja, dag Benny.
1: Dag.
0: Dat was Benny Perren, hè? Allee, zeg, luisteraars, nog een prettige dag, zeg, en tot de volgende keer weer in de Moppetrommel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beeld aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Tutti colori. We kunnen genieten van alle kleuren van de regenboog dankzij deze opname van Wesley Bronkhorst. En daarmee zitten we ook alweer in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. Eddy Govert is mijn naam. We gaan nog door tot 12 uur. En David van Dijk, die voelt de beat. Dat zegt hij toch.

Een van de grote hits van Marva natuurlijk, zoals het eenmaal is geweest, uit 1969. We zijn weer toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een man die er jammer genoeg niet meer bij is. Maar hij heeft een rijke carrière gehad. Ik heb het over Tim Visteren. En die kennen we natuurlijk van De Vogel. Dat was zijn grootste hit. Maar eigenlijk startte hij zijn carrière bij The Jokers. Als gitarist. Zo zie je maar, hè. Maar later ontwikkelde hij zichzelf tot Vlaamse zanger. En toch stopte hij met zijn carrière in 1974. Waarom? Omdat hij uitgever werd van The Bee Gees met grote namen uit de 70er jaren. En hij had zijn handen vol met deze uitgaves. Maar hij had daarvoor geen tijd meer voor zijn eigen carrière. Later week hij uit naar Amerika, maar hij kwam terug. En hij werd opnieuw uitgever voor diverse firma's. Maar van Tim Visteren kennen we natuurlijk die grote opname De Vogel. En dat laat ik jullie met heel veel plezier nog eens horen. Geniet ervan.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
9: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Kroegcafé Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Dit is

Onze trotsplaat deze week, en die hoor je natuurlijk om de zoveel uren hier bij VBRO. Een vriend voor het leven van Erik Vlanders en Hugo Sigal. Yves Segers, die ziet het wel zitten. Allemaal

Iets wat ik al een tijdje weet, de klok die tikt maar door. En ook Stef Eckel maakte daar een liedje over. Gelijk heeft hij. We zitten er bijna door, vrienden. Nog enkele liedjes te gaan van onder meer Roy Raymonds, Honey en Steve Tillens. Maar ik ruim mijn plaats ondertussen in voor Rudy Meins. En die hoor je na 12 uur met zijn zomergroetjes. Bedankt om te luisteren. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
7: Zomergroetjes met Rudy Meins.

bestaan eigenlijk twee versies van dit mooie nummer van Tura, maar wij kozen voor de echt zomerse versie. In deze zomergoedjes op woensdag met Wil Tura en Maria.

0: Gisteren hadden we nog een echte piek in de temperaturen met 27 graden. Een echt nazomertje. En vandaag mogen we ook niet klagen. Het is woensdag vandaag. Goedemiddag iedereen. Welkom bij VBRO. Dit zijn de zomergroetjes nog tot vrijdag. Met vandaag bezoek uiteraard. En wij hebben bezoek van niemand minder dan Jimmy Frey. Hij komt straks praten over de smaak van je lippen. En straks bellen we ook nog met nonkel Erik als alles een beetje mee zit.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen. En dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Eddie Govert is nog even blijven plakken. En dankjewel voor de leuke babbel. En wij bedanken hem uiteraard voor koffietijd. Daarnet nog, net voor 12 uur. Axel Lane was dit met zijn nieuwe zomersingle. En dans mee met mij. En wij gaan eens kijken of we contact hebben met nonkel Erik. Die hangt normaal gezien nu aan de lijn. Even kijken.
1: Ja, zeker. Ja, hoor. Ja. We lopen hier alle twee een beetje bij de triste hoos, zeggen wij. Ja, we moeten een beetje bij de pijn zitten om de valiezen te pakken. We hadden vakantie hier, had ik daartoe zijn Frankrijk, zit er binnen heb. Rit ik het er niet over. Maar ja, kijk, we hadden er moeten een einde maken. Maar vandaag hebben we nog Philip niet van het goed weer hier. En morgen zien we er haar nog een keer terug. En zomerroetje natuurlijk. Het is ook binnen gedaan. Allee, tot morgen weer.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
2: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
4: Wat zou ik doen in een wereld zonder
3: Gino Di Lucas en ook nog Danny Damar.

0: info@fibero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibero Facebookpagina of in de agenda op fibero.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We hebben vandaag nog eens Jimmy Frey voor de microfoon. Hij heeft het vandaag over een van zijn bekende liedjes uit 1975. Een hit van je welste. De smaak van je lippen, Jimmy Frey.
2: Ik heb het opgenomen omdat het een potentiële hit was, maar verdorie.
3: Waarom?
2: Ik zing dat nummer niet meer, hè. Nee? Dus ik heb een medley van 23 minuten op podium. Ik heb het er nooit tussen. Ja, wel een periode, wel over een jaar of... Ik kan dat nummer niet, hoor.
3: Ik ben zo eventjes aan het denken, hoe gaat dat nu verder? De smaak van je lippen kan ik niet
2: kan
3: vergeten.
2: Kan ik niet vergeten? Ik ben zo verliefd en dat gevoel gaat niet meer voorbij.
3: Want sinds ik jou kuste, en dat mag je weten.
2: En dat mag je weten. En dat mag je weten.
3: Weten in Brugge, ja.
2: Ik heb er een ekel aan dat nummer. Kan het niet uitleggen.
3: Is het een melodie? Of
2: ja, ik vind... Het is de smart. Dat is dus een echte Vlaamse smartlap. En ja. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Maar het is, we hebben toch... En toen verkocht niemand niet meer. Hè. Dus een periode uitgebracht. 75 ging het heel slecht in de showbusiness.
3: Is dat die zwarte periode dan?
2: Eigenlijk? Ja. Het is dan begonnen in 65. Want in 64 had ik nog... 74, pardon. Mm. Had ik nog twee hitten. Hè. Ja. Papje nummer twee. En niemand weet hoeveel ik van die hoge zomerhit. Ja. En het is in feite begonnen in 75. En dit, tot mijn grote verbazing, is één, samen met de nummer van Tuna, kwam ik 3-4 keer op televisie. Hè. Er kwam niemand nog op televisie. En dit nummer heeft het ook gedaan.
3: Maar het is een nummer die niet in het bovenste laadje ligt bij jou.
2: Ja, ik heb het ook gedaan een beetje om plezier te doen aan de mensen met wie ik samen... Nee, die schreven voor mij. Ze zeggen Kajelo Camille C. En André van der Veken, die verschillende hitjes heeft gemaakt.

Vandaag is weer erg zacht gestart. Het is een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral aan zee redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg. We gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

Met de achterliggende gedachte van het is nog lang genoeg winter, vieren wij de zomer zo lang mogelijk. En dat doen we nog tot vrijdag aanstaande. En ook met klanken uit Italië uit 87, Francesco Napoli en Baila Baila. We gaan eruit, beste mensen. Morgen, uiteraard donderdag, nieuwe afspraak alweer bij VWRO. Over de middag voor de zomerse liedjes die dus nog duren tot komend weekend. Tot

0: auto, op het werk, VBRO. Gewoon gezellige radio.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Top of the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

vandaag is weer erg zacht gestart. Het is een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange

met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg. We gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik vind het fantastisch leuk als ik in het archief een plaatje vind van een artiest die Eddy Govert helemaal niet kent, ook al is het een West-Vlaamse artiest. Etienne Martens heet de man. Of misschien iets beter gekend onder de naam Bobby Marty.
4: Nee, zegt me helemaal niks. En nochtans, ik heb zoveel artiesten ontmoet, in feite ten tijde van vooral de opkomst van de vrije radio's. En die hadden allemaal hun fanbal natuurlijk, en ook die artiesten hadden fanbals. Het waren altijd fanbals met soms 20 artiesten die allemaal 3 of 4 liedjes kwamen zingen. En dan had je natuurlijk zo'n pak artiesten nodig, hè. En dan zag ik heel wat van die voor mij toen onbekende namen terug, die dan later wat bekendheid kregen. Maar Bobby Marty, dat moet ik eerlijk toegeven, die heb ik nooit gezien of gehoord. Maar blijkbaar jij wel.
3: Ja, inderdaad. Ik heb hem 1 keer live gezien. 1 keer eind jaren 80. Toen dit de nieuwe single was die hij uitbracht. Nu, hij was al bezig van in de jaren 60. Eigenlijk al van ergens midden in die jaren 60.
4: Vandaar.
3: En het nummer dat we gaan beluisteren, dat was ook wel een beetje speciaal, Eddy.
4: Ja, want op een zeker moment hoor je de man jodelen. En hij doet het zelfs dermate goed, dat ik zei, verdorie, jodelen. Het is niet iedere artiest gegeven, hè. Ik ken er trouwens maar enkele die ooit gejodeld hebben. En dat is Bobby Aanschoepen natuurlijk. En dan later het jodelmeisje. Maar dat is jaren later feitelijk. God, hoe heet ze weer?
3: Olga Lowina uit Tirol of zo?
4: Het zou kunnen. Nee, de naam ontsnapt me. Maar ja, er zijn heel weinig mensen feitelijk in Vlaanderen die echt kunnen jodelen. Maar blijkbaar, die Marty, die kon dat.
3: Hij kwam uit Houten. En het nummer dat hij bracht was er eentje dat in 1959... ook al werd opgenomen door de Hillbillies. Ken jij de Hillbillies?
4: Ja, van naam toch wel. Maar dat is ook al lang van voor mijn tijd. In feite, jaren 50, ja, god, had ik nog niet rechtstreeks voeling mee. Dat is pas gekomen in de jaren 60.
3: Die Hillbillies waren Jantje Hendricks en de andere was dan ook de schrijver van het nummer. En dat was Johnny Hoes.
4: Voilà, vandaar, hè.
3: En we luisteren naar Johnny, laat je jodel nog eens horen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen. En dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Dal.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een jongen van 13 is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij uit het raam op het derde verdiep van een hotel in Brugge viel. Volgens de eerste informatie was hij samen met een vriend het hotel binnengedrongen. Toen het personeel hem ontdekte, was de hotelkamer afgesloten. Vermoedelijk probeerde de jongen via het raam weg te komen en viel hij naar beneden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Een 31-jarige man uit Oostkamp is dinsdag zwaar gewond geraakt bij rioleringswerken aan de Gistelse Steenweg. Een betonnen blok van zo'n 1300 kilogram kwam op zijn rechterhand terecht. De brandweer zette 2 kraanwagens in en had ongeveer 2 uur nodig om hem te bevrijden. Hij werd naar intensieve zorgen van AZ Sint-Jan gebracht. Het arbeidsauditoriaat onderzoekt het ongeval. In Wolme bij Diksmuiden is maandagavond een 40-jarige Oekraïense arbeider om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval. De man was samen met een Russische collega een betonnen vloer aan het uitbreken op de eerste verdieping van een loods toen plots een groot stuk afbrak. De man viel ongeveer 3 meter naar beneden en kreeg daarbij een zwaar stuk beton op zich. De brandweer kon hem nog bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer verbleef alleen in België. Zijn vrouw en kinderen wonen nog in Oekraïne. Het arbeidsauditoriaat en de dienst toezicht op het welzijn op het werk onderzoeken de precieze omstandigheden van het ongeval. In Ieper is gisterenmiddag een vrouw met haar elektrische fiets in een met water gevulde gracht terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Zillebeek Voetweg vlakbij de Zuidering. De vrouw kwam gedeeltelijk vast te zitten onder haar fiets en kon niet meer zelfstandig uit de gracht. De brandweer bevrijdde haar. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis. Opvallend, op die locatie zijn momenteel nutswerken bezig en is er normaal geen doorgang voor fietsers en voetgangers. De Poperingse Hoppenstoet zondag wordt live uitgezonden op tv. De bier- en hoppenfeesten in Poperingen vieren dit jaar hun 70ste verjaardag. Zondag 20 september trekt opnieuw de Hoppenstoet door de stad. Focus en WTV zenden de volledige stoet vanaf 15:30 live uit. Vrijdag is er al een kinderparade en zaterdag wordt de nieuwe hopkoningin verkozen. En de Brugse volkszanger Benny Scotte brengt op zijn 86e nog één nieuwe single uit. Brugse Figuren wordt zijn 40ste en volgens hem zijn laatste single. Het nummer gaat over drie bekende Brugse volksfiguren en wordt op 27 september voor het eerst live gebracht in de Brugse Stadsschouwburg.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen. En dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, en die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste cousin.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
8: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Dit is VBR.

0: helemaal centraal deze week bij de VBRO, de radio die trots is op de Nederlandstalige populaire muziek. Erik Vlaanders en Hugo Sigal.
1: VBRO, gewoon gezellige radio.
2: VBRO.

Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het WBRO Face to Face. De snelle 10.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Nieuws uit je regio. In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: spreek ik die van jou.
1: Woensdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn met een spliksplinternieuwe VBRO Top 30. Een nieuwe lijst voor deze week met maar liefst 7 nieuwkomers, waarvan we de eerste al mochten verwelkomen op de nummer 30. Want dat was de nieuwe single van Emma Heesters en heet Hartenbreker. Onze eerste nieuwkomer achter de kiezen richting de nummer 29 dan maar hier op deze woensdagmiddag. En daar vinden we dan weer een nieuwkomer terug van vorige week. Toen nieuw binnengewandeld in de VBRO Top 30 op de nummer 29. En dus daar voor de tweede week nog eens terug te vinden. Staanblijvertje dus voor deze Freek van Rooij met Monica.
0: Nummer 29.

0: Nog een staanblijvertje in onze VBRO Top 30 van deze week. Voor de derde week in onze lijst en blijven plakken op de nummer 28. Deze Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. De nummer 27 wordt alweer ingevuld door de nummer 30 van vorige week. Nu ook voor de derde week in onze lijst en met 3 plaatsen winst voor Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smidse. Maar we springen ze voorbij, gaan meteen naar de nummer 26 van deze week. En dat is alweer de nummer 24 van vorige week. 2 plaatsen minder in de vierde week notering voor Axel Lane met Dans mee. Met mij.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

No Problemo van Thomas Julian in onze VPRO Top 30 is hij onze tweede nieuwkomer. We mogen hem met heel veel vriendschap verwelkomen op de nummer 25, als ik me zo mag uitdrukken. De VPRO Top 30 hier op deze woensdagmiddag richting de nummer 24, want daar vinden we dan weer de nummer 18 terug van vorige week. 6 plaatsen minder in de zesde.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Er is ook vanavond nog kans op een enkele bui. Die kans is het grootste aan de kust en dan bij voorkeur midden- en oostkust. Wat niet wil zeggen dat er niet elders misschien eens een heel enkele bui kan opduiken. Maar het zal allemaal heel, heel weinig zijn. Temperaturen die zakken daarbij geleidelijk aan. En tegen de ochtend zitten we dan weer met minima van de 13 tot de 14 graden. Met een mix van wolken en opklaringen. Later vanavond is het droog. Die ene bui valt enkel in de avond. De nacht is droog. Met eventueel tegen de ochtend geleidelijk wel weer wat meer wolken. Omdat er morgen ook nog een zwakke storing moet doortrekken. Maar ook dat zal weinig of geen structurele neerslag opleveren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
9: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op azTegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
10: Feestzaal Tiger.

0: En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Eteropal shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Jaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. De VBRO Top 30.

Thomas Berge, en als je de keuze had in onze VBRO Top 30 na 4 weken stationair op de nummer 21 blijven plakken. Straks de nummer 20. Eerst maken we het allemaal nog even wat duidelijker door een eerste overzicht voor jullie te gaan maken natuurlijk. We mochten vandaag de Top 30 openen op de nummer 30 met een eerste van 7 nieuwkomers. En de eerste nieuwkomer die was weggelegd voor Emma Heesters met Hart en Breker. Freek van Rooij met Monica was vorige week een van onze nieuwkomers op de nummer 29. En daar vinden we hem nu voor de 2e week op rij gewoon terug. Staanblijvertje dus voor Freek van Rooij. En Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Die doet na 3 weken VBRO Top 30 eveneens stationair, maar dan op de nummer 28. Op 27 de nummer 30 van vorige week. 3 plaatsen winst in de 3e week notering voor Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smitsen. En Axel Lane met Dans mee met mij. Die duurt een weekje langer in onze lijst voor de 4e week bij ons. En deze week met 2 plaatsen verlies van 24 naar 26. Op de nummer 25 een 2e nieuwkomer voor deze week met Thomas Julian en No Problemo. En Stef Eckel met De Klok die tikt maar door. Die doet na 6 weken VBRO Top 30 met 6 plaatsen minder. En zakt dus van 18 naar 24. Een 3e nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 23 met de 3 E's en Je zit in mijn hoofd. En Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk, die doen na 6 weken VBRO Top 30 met 9 plaatsen minder. En tuimelen dus uit die top 20 en zakken van 13 naar 22. En op de nummer 21 een staanblijvertje voor Thomas Bergen met Als je de keuze had, staat hij nu voor de 4e week in onze lijst. En deze week is hij dus blijven plakken. En dan naar de nummer 20 met op de nummer 20 onze 4e nieuwkomer van deze week in de top 30. Daar komt Vincent helemaal nieuw binnen met Dat ben jij.

En op de nummer 18, een fijn duo. Yves Renaerts en Kurt Krabbe samen met Kop Op. Vorige week nog een van de nieuwkomers op de nummer 22. En nu in hun tweede week vier sprongen in de goede richting naar de nummer 18. Op de nummer 17 dan weer de nummer 15 van vorige week. In de zesde week notering betekent dat dus twee plaatsen minder voor deze Helemaal Hollands en Titanic.

0: deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw, dus op 16. De nummer 15 blijkt alweer de nummer 17 te zijn van vorige week. Dat betekent in de zesde week notering twee plaatsen terug in de goede richting voor de meisjes van K3 met de zomer van Oya Lele. Maar wij nemen meteen de nummer 14 ter hand en dat is alweer de nummer 25 van vorige week. Nu in de tweede week notering, want vorige week was hij nog een van onze nieuwkomers, 11 plaatsen winst en bijna sterkste stijger. Deze Wesley Bronkhorst met Tutti Colore.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne de Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp-Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

30 met Bachata Baleando hadden we zijn recente single uiteraard, want zo staat hij dus in onze top 30 lijst en dat doet hij nu voor de derde week op rij. En in de positieve cijfers voor Django Wagner, want hij mag twee plaatsen klimmen van 14 naar 12 deze week. Op de nummer 11, de nummer 16 van vorige week, na 12 weken VBRO top 30, 5 plaatsen terug omhoog voor deze Bart Kuil en Zotverliefd. Nummer

0: in onze VBRO Top 30 lijst voor de 12e week op rij genoteerd. En met 5 plaatsen eerherstel van 16 terug naar de nummer 11 deze week. En voor we de top 10 aansnijden, je weet het ondertussen, tijd voor dat tweede overzicht. De nummer 20 werd ingevuld door nieuwkomer Vincent met Dat Ben Jij. En Luc Steno met Als de Zon Schijnt, die was vorige week nieuwkomer op de nummer 7. En moet in zijn tweede week met liefst 12 plaatsen verlies slikken. En is daarmee onze sterkste daler deze week. En komt dus zo op de nummer 19 te staan. De nummer 18 is de nummer 22 van vorige week. 4 plaatsen winst in de tweede week notering voor Yves Renaerts en Kurt Krabbe met Kop Op. En Helemaal Hollands met Titanic. Die moeten er dan weer 2 achteruit en zakken van 15 naar 17 in hun 6e week VBRO Top 30. Nog een nieuwkomertje was er terug te vinden op de nummer 16 met Frank van Etten en Ik Dans Altijd Door Het Leven. En de meisjes van K3 met De Zomer van Oya Lele, die doen het in hun 6e week notering VBRO Top 30 met 2 plaatsen winst en klimmen dus van 17 terug naar 15. Een van de betere klimmers deze week vonden we terug op de nummer 14 en is afkomstig van de nummer 25 vorige week. Toen nieuwkomer, nu in de tweede week dus 11 sprongen in de goede richting voor Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. En Monique Smit met Niet Naar Huis, die gaat in de 5e week VBRO Top 30 wel 1 plaatje achteruit en zakt van 12 naar 13. Van 14 naar 12, dat zijn er alweer 2 in de goede richting in de 3e week notering voor Django Wagner met Bachata Bariando. En Bart Gael met Zot Verliefd tenslotte voor de 12e week in de VBRO Top 30 lijst. En deze week met 5 plaatsen winst van 16 terug naar de nummer 11. En dan is het tijd geworden om die top 10 op te los te laten. Met op de nummer 10 onze 6e nieuwkomer van deze week in de top 30. Helemaal nieuw is ook deze van Bazaar. Met Ooit komt er een dag.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Er is ook vanavond nog kans op een enkele bui. Die kans is het grootste aan de kust en dan bij voorkeur midden- en oostkust. Wat niet wil zeggen dat er niet elders misschien eens een heel enkele bui kan opduiken, maar het zal allemaal heel, heel weinig zijn. Temperaturen die zakken daarbij geleidelijk aan en tegen de ochtend zitten we dan weer met minima van een 13 tot een 14 graden met een mix van wolken en opklaringen. Later vanavond is het droog, die ene bui valt enkel in de avond. De nacht is droog, met eventueel tegen de ochtend geleidelijk wel weer wat meer wolken, omdat er morgen ook nog een zwakke storing moet doortrekken. Maar ook dat zal weinig of geen structurele neerslag opleveren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Pinto de Verano. En dat is afkomstig van Joey Nicolai natuurlijk. Voor de derde week in de VBRO Top 30 lijst. En deze week met twee sprongen in de goede richting van 10 naar de nummer 8. En op de nummer 7 dan weer de nummer 11 van vorige week. Dat is in de vijfde week notering met 4 sprongen vooruit de top 10 binnenknallen. En dat gebeurt er met Marco Schuitmaker en zijn Loesoe.
1: Nummer 7.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
2: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: nummer 5.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang in onze VBRO Top 30 lijst na 13 weken met een plaatswinst van 6 terug naar de nummer 5. Op de nummer 4 vinden we dan weer de nummer 2 terug van vorige week. Halvering van de punten in de 9e week notering voor deze Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: De Zuiderse klanken van Rutge van Barneveld met zijn zwoele zomernachten staat even de 9e week in onze top 30 lijst, maar moet wel halvering van de punten slikken deze week. Hij zakt dus van 2 naar 4. En dan staat de top 3 voor ons neus met op de nummer 3 alvast de nummer 4 van vorige week. Een plaatje winst in de 8e weeknotering voor PC Brown met Zaterdagnacht.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 3.

0: Justin the Wild en Cheerio in onze VBR Rood op 30 lijst. Na 22 weken nog steeds onze langstgenoteerde single overduidelijk. Maar wel opnieuw met een plaatje winst. Van 3 terug naar de nummer 2 dus voor deze Justin the Wild. En zometeen dus onze nummer 1 van deze week. Is dat dezelfde als vorige week? Dat ga ik nog even tussen midden laten, zeg maar. Eerst zetten we ze nog even op een rijtje. De nummer 10 werd ingevuld door onze zesde nieuwkomer van deze week in de VBR Rood op 30. Daar mochten we Bazaar verwelkomen met Ooit komt er een dag. De nummer 9 was dan weer weggelegd voor onze beste klimmer van deze week in de top 30. In de vierde weeknotering 14 plaatsen winst voor Dana Winner met De Stilte van de Stad. En Joey Nicolai met Tinto de Verano, die doet in zijn derde week met 2 plaatsen winst en klimt dus van 10 naar 8. Op de nummer 7, de nummer 11 van vorige week, 4 plaatsen winst in de vijfde weeknotering voor Marco Schuitmaker met Lusu. En José Sepp met De Liefde Die Blijft. Dit was onze zevende en hoogste nieuwkomer van deze week. En helemaal nieuw dus op die nummer 6. De nummer 5 was dan weer de nummer 6 van vorige week. In de 13e weeknotering nog een plaatje in de goede richting voor Meteor met Nooduitgang. Terwijl Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten in de 9e week VBR Rood op 30 2 plaatsen moet prijsgeven en zakt van 2 naar 4. En op de nummer 3, de nummer 4 van vorige week, plaatje winst dus in de 8e weeknotering voor PC Brown met Zaterdagnacht. En voormalig nummer 1 hit van 3 terug naar de nummer 2, Justin the Wild met Cheerio, is nog steeds onze langst genoteerde single met 22 weken VBR Rood op 30 achter de kiezen. En deze week dus opnieuw met de plaatswinst van 3 terug naar de nummer 2. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan en dat is die absolute nummer 1. En dat blijkt dus inderdaad wel dezelfde te zijn als vorige week en de week daarvoor. Stevig vastgebeiteld op die allerhoogste positie. En nu voor de 12e week in onze VBR Rood op 30. Aaron Blomhardt en Zoé met Tranen van Goud.
1: De VBR Rood op 30.
2: Nummer 1.
3: Ik

Net zoals vorige week onze absolute nummer 1, Aaron Blomhaert en Zoe met Tranen van Goud. Zo hebben we de volledige lijst weer achter de kiezen voor deze woensdagmiddag. Een nieuwe VBRO Top 30 komt er volgende week weer aan natuurlijk, maar ook aanstaande zaterdag, dan zetten we deze lijst.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond 1 centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Ante Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof- of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Jorisstraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie overbrengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Er is ook vanavond nog kans op een enkele bui. Die kans is het grootste aan de kust en dan bij voorkeur midden- en oostkust. Wat niet wil zeggen dat er niet elders misschien eens een heel enkele bui kan opduiken, maar het zal allemaal heel, heel weinig zijn. Temperaturen die zakken daarbij geleidelijk aan en tegen de ochtend zitten we dan weer met minima van een 13 tot een 14 graden met een mix van wolken en opklaringen. Later vanavond is het droog, die ene bui valt enkel in de avond, de nacht is droog met eventueel tegen de ochtend geleidelijk wel weer wat meer wolken, omdat er morgen ook nog een zwakke storing moet doortrekken. Maar ook dat zal weinig of geen structurele neerslag opleveren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde 20 vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10:00. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Dit is VBS.

Het is een trend. Een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Morgen temperaturen die wat lager gaan uitkomen, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral aan zee redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond 1 centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne de Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof- of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
7: De Lage Landen met Eddy Govert.

Een goede avond en welkom vrienden bij VBRO. We zitten weer klaar voor De Lage Landen. Mijn naam is Eddy Govert en je kent het principe, we werken elke dag met een thema. En het thema van vandaag, het moest ervan komen natuurlijk, hè. Dat is doodgewoon bruggen. Inderdaad, ken Brugge in mijn herte, dat zou Benny Scott zeggen. En inderdaad, hij is er ook bij vandaag hoor. Je hoort liedjes van Hot Club de Bruges. En dat is een jazzy ensemble hier uit het Brugse. En ook Willy Lustenauer is erbij. En zoals gezegd, Benny Scott. En daarmee gaan we starten. Ken Brugge in mijn herte.

De dag zal komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt.

0: Geen dag zonder VBRO.
1: Hoe is het bij André? Ik ben blij dat het goed wordt. Ik weet wat hij hier in het beest zegt. Ben je zeker aan André?
2: Je is wel verdekt, hè?
1: Was dat pas ook nog een meestje? En die vrouwtje die zegt tegen mij, zeg, Willy, je hebt wel een buksje gekregen, hè? Zeg, ze zijn er op een deftige manier aangerocht. Is het open dat bij jou ook al zo hot worden? Verleden week zei ik tegen hen. Zeg, weet je dat, hè? Je vrouw in de bulte. Ga voort, zegt je. Ja, wat doe je? Zit de bulte. Zanderdags kom ik hem tegen. Hij zegt, zeg, smarige leugenoren, toch? Ik heb er gisteravond bekeken. Ik heb er vannacht bekeken. Kan ik geen bulte gezien, hè? Zeg, kan je die bulte niet zien ook? Je komt maar als je hier weg ziet.
2: Voor is de tijd, jongens. Voor is de tijd. Tegenwoordig is toch dat niet meer vroeger, hè? Allee, kom. Zie je nu nog een van die jonge meisjes trouwen met een vent van 50 jaar? Je ziet het dan niet meer? Ze pakken er liever twee van 25. En toch lees je in de gazette nu in onze moderne tijd. Benzineloze vent. Zoek benzineloze vrouwen. Voor op autoloze zondagen vullen petrol te geven. Als je de tijd van vroeger bekijkt, ben je de tijd van nu, dat is toch geen verschil. Jongens.

Ja, het Boudewijnpark onverbrekelijk verbonden met Brugge natuurlijk. We hoorden Norbert en daarvoor moesten we terug naar 1970. Wat hoor je allemaal op een rijtje? Wel, Marion Naert, nog eens Willy Lustenauer met een mooi liedje Brugge is altijd schone. Ook Jan de Wilde, inderdaad, die zong ook over Brugge destijds. Je hoort mezelf ook, Eddy Govert met Brugge en Johan Stolz. Jammer genoeg er niet meer bij, maar zijn liedjes hebben we wel.

0: wel zich zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
7: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
6: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium.
8: Zij wil hem.
6: Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
9: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
6: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangen-menu en de optredens.
10: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
6: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
11: Dit is VBRO.
12: VBRO.
13: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Onze trotsplaat voor deze week nog eens tussendoor. Een vriend voor het leven van Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Mooie single is dat. We zijn daar weer met ons thema Bruggen. En je hoort liedjes van de Brugse Strangers. Ook Zwarte Pier, wie dat ook mogen zijn. Eddie Reno met het orkest van Bert Wiels. En dat is al geleden van 75. Maar starten doen we met de keizer van het Vlaamse lied. Wiltura, Bruggen, die Schone.
1: De Lage Landen met Eddie Govert.

de markt. Hier klopt het grote Vlaamse hart. Het Belfort, de Hallen, de Brugse kant. En winkelen.

0: En ze zegt het onomwonden. In Zeebrugge ben ik geboren. En Zeebrugge, dat is inderdaad ook een stukje van Brugge, hè? Je hebt nog twee liedjes te goed. Eentje van Wilferdi en eentje van Lou Sterda. Dat was een van die grote artiesten uit de jaren 60. Met Nacht in Brugge, wat dat ook mogen zijn. We moeten eruit, vrienden. Morgen om 10:00 hoor je me terug op de zender voor Koffietijd. En ik hoop dat ik jullie dan ook weer mag verwelkomen. Bedankt om te luisteren en ciao ciao.
1: Het is nacht en de bijaard klingert niet meer. Op de markt is het rustig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

0: Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Zingt ze mee.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de Wereldtentoonstelling 1998.

0: hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Jawel.
1: Bij VBRO.
2: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
3: Er hangt

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker.
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag.
2: Een chic idee, dat heb ik goed gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht meer.

zorgen. Toen de lucht enkel blauw kon zijn. We spraken over dromen van morgen. Maar de wereld draaide ons voorbij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel, hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevloeid.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa,